0: Arnie, sir!
1: D.A.D. raise up in the air!
2: On the wall!
1: Put your hands up in the air!
3: Actie, je moet echt gassen.
4: Dat ging hier staan.
5: Wel lekker op Erik.
6: Shehin, eni werkansı. 99.3. Radyo Gün.